Mogashi. Ndin kuze van vrouw. Muda. Abogichiga wante. Ndin kuze van vrouw. Lavanta. Lavanta. Sprudi. Zinu lergan. Nutechigala. Lergan. Lergan. Lergan. Lergan.